Veronica, hoe de wal het schip keerde, is het nieuwe boek van oud-Veronica-medewerker en huisfotograaf Hans Becker. Met meer dan 300 niet eerder gepubliceerde foto's van de DJ's, de technici, de bemanning op de Noordernij en de vele artiesten. Droom even weg naar de laatste turbulente jaren van de zeezender. Met de flight in naar New York, de stranding en Club Veronica. Met een aanbeveling van Tineke en een voorwoord van Lex Harding. Een leuk cadeau-idee voor oud en jong.

Roger Glover en Guest. Ja, het was een groot hit in 1975. Absolute nummer 1 notering, om zo te zeggen. Goed, vanavond zijn eerst nog een paar opklaringen en is het droger. Vannacht trekken vanuit het westen buien over het land. Voornamelijk in het zuiden is een lokale klap onweer bij die buien niet uitgesloten. Met de temperatuur die niet lager uitkomt dan 11 graden is het boterzacht. Er waait een matige en aan zee krachtige zuidwestenwind. Morgen begint op veel plekken wel aardig met veel droog weer en ook een paar opklaringen. Overdag komen nieuwe buien binnen vanuit het westen. Het wordt 11 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden van het land. Er waait een matige en aan zee krachtige westenwind. De dagen hierna, de dinsdag enzovoort, houdt het wisselvallige weer de hele werkweek aan. Geregeld valt er regen en soms staat er veel wind. Het blijft zacht met temperaturen soms nog in de dubbele cijfers. Dinsdag lijkt de beste dag van de werkweek te worden. Dan blijft het overdag vrijwel droog met soms zon. Pakjesavond verloopt zacht, maar ook grijs en nat. Sinterklaas moet dus niet vergeten een paraplu mee te nemen. Dat zeker niet, anders worden alle pakjes ook nat en zijn mijten. En dan ligt hij onderaan. Ik had er allemaal net een leuke foto tegen van de Sinterklaas die door de schoorsteen was gevallen. Het was schoorsteen afgebroken. Kijk, dat vindt Van Dam nou humor. Weet je, in hele zwarte Piet Sinterklaas gebeuren is dat gewoon humor. Moeten we een beetje lachen met elkaar. Zo is het toch. Goed, ik ga weer verder. Ik heb heel mooi nummer staan van Kansas om in de weersferen te krijgen. Dust in the Wind. Maar het heeft natuurlijk helemaal niks met weer te maken. Maar goed, wat anders.

0: Kansas Dust in de Wind uit het jaar 1978. En dan moet ik eerlijk zeggen, nou vergeet ik op te zoeken, vergeef mij, op welk album het ook alweer stond. Maar goed, ik word gered door een jingle die nu eraan komt. En daarna Mott Toepel.
1: You're listening to Paul Van Damme.
2: Dit is Hans ten Hoge, de stem van de Radio Noordzee Jingle.
3: De gouden glans van de radio.
2: Onder die titel is nu een boek verschenen met de hele geschiedenis van deze zeezender, die van 1970 tot en met 1974 uitzond vanaf het zendschip de Mebo 2. Radio 2. Als jij toen luisteraar via de 220 meter middengolf, FM-kanaal 44 of via de 49 meter Europaband, of ben je geïnteresseerd in het medium radio, dan is dit boek een welkome aanvulling in jouw boekenkast. De geschiedenis van Radio Noordzee Internationaal is nu in boekvorm te koop via www.degoudenglansvanradio.nl of via de boekhandel in jouw buurt. 220 RNI Dynamite.
4: Stand by. Okay.